0: Liggen mijn mama.
1: Allee, ik heb broer de bedra.
0: Weekendman. Liggen mijn mama.
1: Jij bent verder, kom ik jou.
0: Weekendman. Liggen mijn mama.
1: Je hebt onze liefde moest als de markt te snappen. De ene ze moest met haar een stukje te hinden.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.